Klappen in de handen, stampen met de voeten, fluiten op je vingers, doe het nog eens over. Klappen in de handen.

0: Dit is Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.
1: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wit neus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening en ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
2: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-off.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Deze voormiddag genieten we nog van een aantal opklaringen. Later wordt het zwaar bewolkt tot betrokken en gaat het licht regenen. Het kwik stijgt eerst naar 17 graden, maar tegen de avond is het nog slechts 13 graden. Morgen starten we nog met wat lichte regen, maar in de loop van de dag wordt het droog. Blijft wel de hele dag overwegend bewolkt.

0: One morning it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know how.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
2: Noordzee Nieuws.
3: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12 uur 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Al maar meer singles kopen een woning. Het waren er vorig jaar bijna 97.000. Dat komt neer op 4 op de 10 transacties, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal van de Koepel van Notarissen.
5: We merken vandaag de dag dat ook de huurprijzen hoog zijn en dat in heel wat regio's het aanbod van huurwoningen beperkt is. Dus daar heb je minder mogelijkheden en dat maakt dat alleenstaanden gaan kijken naar die koopmarkt.
4: Vooral singles tussen 26 en 30 jaar kopen vaker een woning, terwijl dat het moeilijker wordt omdat de prijzen stijgen. Gemiddeld betaalde een alleenstaande zo'n €273.000. De NMBS gaat artificiële intelligentie inzetten om verloren voorwerpen terug bij hun eigenaar te krijgen. Het lanceert daarvoor een nieuwe app. Die kan alle gevonden voorwerpen scannen en zo sneller linken aan aangiftes van reizigers. Vorig jaar kreeg de NMBS meer dan 40.000 verloren voorwerpen binnen. Zowat 6 op de 10 belanden weer bij de eigenaar. Er mogen binnenkort in ons land zelfrijdende Tesla's de baan op. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Aniek de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen.
6: Die systemen zijn heel slim, hè? Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat die zelflerende camera in computersysteem

0: anderhalve meter hoog. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Eerst beschoot het Amerikaanse leger verschillende doelwitten, onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook plaatsen in de buurt van de zeestraat van Hormuz werden opnieuw geviseerd. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft. De VS ontkent dat. Gisteravond zijn de laatste oefenwedstrijden voor het WK voetbal gespeeld. Engeland klopte Costa Rica met 3-0. Die wedstrijd begon met een uur vertraging door zwaar onweer in Orlando. En Portugal versloeg Nigeria met 2-1. Vanavond begint het WK dan echt met de openingswedstrijd tussen Thuisland-Mexico en het Zuid-Afrika van Hugo Broos. De dag begint droog met afwisselend zon en wolken. Na de middag stijgt de kans op buien, maximaal rond 17 graden. Morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor bij 19 graden. Zaterdag nog kans op een bui. Zondag wisselend bewolkt en droog, maximaal rond 21 graden.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, ik zoen toch haar een kekie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet over een zin, hé?
1: Ah, wat? Maar ben die in deze kurkvloer geleid dat, hé? Bij Revan?
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch nee.
1: Ja.
2: Kom eens hier en weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. Noordzee.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Geluk is niet het vinden van meer, maar het vermogen te genieten van minder. On every

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
3: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
2: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Deze voormiddag genieten we nog van een aantal opklaringen. Later wordt het zwaar bewolkt tot betrokken en gaat het licht regenen. Het kwik stijgt eerst naar 17 graden, maar tegen de avond is het nog slechts 13 graden. Morgen starten we nog met wat lichte regen, maar in de loop van de dag wordt het droog. Blijft wel de hele dag overwegend bewolkt.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
3: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening en ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
2: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Comedy Oostende brengt vanavond om 8 uur Julie met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De Vlaamse regering wil meer zij-instromers in de kinderopvang, zoals dat ook al in het onderwijs gebeurt. Minister van Welzijn Caroline Gené trekt extra geld uit, waarmee crèches nieuw personeel kunnen aantrekken en opleiden.
4: Halftijds op de werkvloer, handen in de kinderopvang en halftijds krijgen die medewerkers dan de kans om een diploma te halen. We voorzien in totaal 30 miljoen euro en voor elke organisatie die zich engageert om die nieuwe medewerkers op te leiden, is er jaarlijks 250.000 euro.
3: Gené wil de komende 3 jaar 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. Weinig bedrijven geven hun personeel een hogere kilometervergoeding. Dat schrijft HLN. De federale regering keurde die steun eind april goed, om de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten wat op te vangen. Maar amper 4% van de bedrijven past dat toe. HLN-journalist Timmy van Diepen.
5: Veel bedrijven zeggen dit is veel te veel administratie. Het is ook maar voor 3 maanden, alleen voor mei, juni en juli, dat de regering deze verhoging had mogelijk gemaakt. En bovendien vrezen zij ook als zij deze verhoging nu gaan geven, dat de vakbonden achteraf zullen zeggen ja, dit kunnen jullie ook niet meer afnemen van de mensen, dat het eigenlijk niet meer terug te draaien is.
3: De regering trok 60 miljoen euro uit voor de extra steun. Tijdens grote voetbaltoernooien gebeuren er in ons land meer verkeersongevallen, zeker als de Rode Duivels spelen. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS noteerde tijdens het vorige EK een stijging tot 40% van het aantal ongevallen, waarbij gewonden en zelfs doden vielen. Voor een wedstrijd rijden meer mensen minder veilig, omdat ze nog snel thuis of bij vrienden willen raken om de aftrap niet te missen. En na de wedstrijd drinken wel wat fans te veel. Eerst nog wat zon, later meer wolken en regen bij 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen en 18 graden.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Deze zomer pakt stad Oudenburg uit met trappen langs kapellen. Een gloednieuwe fietszoektocht die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De route van 32 kilometer combineert ontspanning met ontdekking en zet zowel bekende als verborgen erfgoedpareltjes in de kijker. De wedstrijd loopt van 15 mei tot en met 30 september. De fietszoektocht is volledig gratis. De brochures kunnen te allen tijden uit de minikapel gehaald worden en zijn ook te verkrijgen bij de toeristische infopunten.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
3: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij Vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
2: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Verwen je smaakpapillen op Oostendijse North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Oostendijse is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostendse chefs tijdens het Oostendijse North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
2: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

100 jaar geleden overleed Paster Piepe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Op zaterdag 27 juni brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende, Langerstraat 69. Meer informatie via oostende.be/stadsmuseum.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
3: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening en ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
2: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje, welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Comedy Oostende brengt vanavond om 8 uur Julie met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.

0: Encore.
1: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12 uur 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Aan het Steen in Antwerpen heeft de politie een man van 23 aangereden op een zebrapad. Het gebeurde toen hij overstak. Je hoort Cato Belmans van het parket.
4: De politiecombi zou met zwaailichten aan onderweg geweest zijn naar een melding van verdachte handeling, namelijk een man met een bivakmuts die een fiets gestolen zou hebben en zich raar gedroeg. Toen de combi aan het zebrapad een stilstaande vrachtwagen wou overlaten, kon de bestuurder de overstekende voetganger niet meer ontwijken en is het tot een aanrijding gekomen. De bestuurder van de politiecombi die zal ook verhoord worden en die heeft ook een negatieve adem- en speekseltest afgelegd.
3: Hij had dus niet gedronken of geen drugs genomen. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Ook hij wordt nog verhoord. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de Antwerpse politie iemand aanrijdt. Exact een maand geleden raakte een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond. En in juni vorig jaar stierf een jongen van 9. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is vorige nacht een huis volledig vernield door een ontploffing. Het gezin dat er woont bleef ongedeerd. De explosie gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen, een tiener. Het is nog niet duidelijk waardoor precies. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. Een primeur in het UZ Leuven. Daar gebruiken ze vanaf vandaag een PET-scanner die 20 keer scherper naar de hersenen kan kijken en zo sneller ziektes en aandoeningen kan vinden. Professor Dr. Koen van Laren van het UZ Leuven.
5: Door die heel hoge resolutie is het een beetje alsof dat we met een bril kunnen kijken naar iets waar we al eeuwenlang blind voor zijn geweest. Bijvoorbeeld is een ziekte van Alzheimer. Daarvan weten we dat we afwijkingen nu kunnen zien die tot zelfs 15 jaar voordat de symptomen ontstaan aanwezig zijn al.
3: En ook Parkinson bijvoorbeeld kunnen ze met de scanner sneller vinden. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen bij de Iraanse en Amerikaanse aanvallen van vorige nacht. In de Iraanse hoofdstad Teheran raakten 3 mensen gewond bij Amerikaanse beschietingen. En in Kuwait raakte een meisje van 11 lichtgewond bij Iraanse tegenaanvallen. De oorlog tussen Iran en de VS escaleert weer, ondanks de wapenstilstand die ze hadden afgesproken. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal vanavond, met een grote ceremonie en de openingswedstrijd tussen het thuisland en Zuid-Afrika. Mexico is een echt voetballand, maar toch voelt journaliste Birgit Herteleer nog geen echte WK-sfeer. Zij is in Mexico's stad waar de openingswedstrijd gespeeld wordt.
6: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken. Dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf. Maar echte gekte is er zeker nog niet.
3: Mexicaanse leerkrachten voeren op dit moment ook actie in Mexico-stad, onder meer omdat ze meer willen verdienen. Er staan verschillende tentenkampen op een boogschoot van een WK-fanzone. Het is maar de vraag of iedereen straks zonder problemen in het Aztekenstadion geraakt voor de openingsmatch. Onze nationale tennisvrouwen spelen in de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting in China, waar de wedstrijden eind september gespeeld worden. Ons land staat 12e op de wereldranglijst voor landenteams bij de vrouwen. Oekraïne is de nummer 3. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maximaal rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maximaal rond 20 graden.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Sa, ik zou toch haar een kekie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
0: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch nee.
0: Ja.
1: Hoe moet ze eens heren weg?
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Noordzee.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
3: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
2: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostendijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostendijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostendse chefs tijdens het Ostendijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
2: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Op zaterdagavond 13 juni kan je in de Grote Post naar de comedy show van Piet de Preteren, The Best of the Best. Tickets kosten €20.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening en ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
2: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Dom bij Noordzee Gold.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op 14 schermen, waaronder een LED-wall van 7 op 4 meter in de ASEG Arena. Ook de uitzonderlijk vroege ochtendwedstrijd België-Nieuw-Zeeland op zaterdag 27 juni om 5 uur wordt daar live uitgezonden. Kom alvast supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De inkom bedraagt telkens €5.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12 uur 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De Europese Centrale Bank heeft zijn rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. Die gaat van 2 naar 2,25%. Dat is het tarief dat banken krijgen om geld te plaatsen bij de ECB. Financieel expert Paul Doren legt uit wat dit betekent voor consumenten.
4: Voor mensen die geld op een rekening hebben staan, op een spaarrekening of op andere rekeningen, voor hen is dat eigenlijk goed nieuws, want ze gaan meer rente krijgen, waarschijnlijk. Dat hangt er een beetje van af. De ene bank is daar al wat vlotter mee dan de andere. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat als je geld moet lenen bij de bank, dat die ook een hogere vergoeding gaan vragen. Met andere woorden, voor wie geld wil lenen, is het geen goed nieuws.
3: In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Defensie, John Healey, ontslag. Dat meldt hij in een brief aan premier Starmer. Daarin geeft hij ook felle kritiek op Starmer, omdat hij te weinig investeert in defensie. Healey is al de 6e minister die opstapt in het Verenigd Koninkrijk in een maand tijd. En op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland is Elise Mertens uitgeschakeld in de 2e ronde. Ze verloor van een Roemeense. Vorig jaar won Elise Mertens het toernooi nog. Ook Greet Minne en Hanne van de Winkel zijn niet door de 2e ronde geraakt. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden.
0: Noordzee Gold,

0: Natuur- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold.

étoiles sur les dunes.

0: Vanavond en vannacht krijgen we nog een aantal buien te verwerken. We starten de avond met temperaturen rond 13 graden. Tegen morgen vroeg is het al 15 graden. Morgen wordt het dan geleidelijk aan droog en stijgt het kwik naar 18 graden. Er waait morgen wel een stevige west-zuidwestenwind. Zaterdag wordt het overwegend droog met maxima rond 18 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
3: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
2: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Gold.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht krijgen we nog een aantal buien te verwerken. We starten de avond met temperaturen rond 13 graden. Tegen morgen vroeg is het al 15 graden. Morgen wordt het dan geleidelijk aan droog en stijgt het kwik naar 18 graden. Er waait morgen wel een stevige west-zuidwestenwind. Zaterdag wordt het overwegend droog met maxima rond 18 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
3: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening en ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
2: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12 uur 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Over een half uur begint de openingsceremonie van het WK voetbal. Het WK vindt in 3 landen plaats dit jaar: de VS, Canada en Mexico. En de openingsceremonie is voor Mexico. Die vindt plaats in het Aztekenstadion in Mexico City. Journaliste Birgit Herteleer is daar.
4: Dat is echt het moment waarop landen uitpakken, tonen wat ze kunnen. Shakira zullen wij het beste kennen, maar ook Burna Boy komt hier optreden. Dat is een Nigeriaanse zanger en heeft samen met Shakira het officiële WK-lied gemaakt, Die Die. Dus dat moet een grote show worden of dat een groot feest zal worden. Dat hangt van de supporters af.
3: Om 9 uur volgt dan de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Vanaf volgend jaar voert Brussel een verbod in op deelsteps. De 2 bedrijven van deelsteps die op dit moment actief zijn in de stad, krijgen geen nieuwe vergunning. Zo volgt Brussel het voorbeeld van grote steden als Parijs, Madrid en Praag. Je hoort de Brusselse mobiliteitsminister Elke van den Brand.
5: We zien dat er veel meer ongevallen met letsels gebeuren met een step. Het risico is tot 10 keer hoger dan bijvoorbeeld met een fiets. De spoeddiensten die trokken al een paar keer aan de alarmbel en daarom gaan we het systeem met de deelsteps stoppen. Een andere reden is ook omdat er heel veel overlast is op onze voetpaden, wat voor slechtziende mensen, mensen met een handicap, met buggies, echt overlast creëert.
3: Brussel wil in de plaats het deelfietssysteem uitbreiden. Met een eigen step mag je wel nog rijden. De Kamer heeft het licht op groen gezet voor het Europese Migratiepact. Dat moet het voor asielzoekers moeilijker maken om vanuit het zuiden door te reizen naar een ander land, zoals België bijvoorbeeld. De meerderheidspartijen en anders stemden voor, de andere oppositiepartijen tegen. Vooral Vlaams Belang protesteerde er fel tegen, onder meer door 27 uur lang aan het woord te blijven in de commissie om zo de goedkeuring uit te stellen. En Wout van Aert heeft de 5e etappe gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in een massasprint. De Fransman Hugo Hofstetter werd 2e, de Duitser Phil Bauhaus eindigde 3e. Van Aert is uiteraard tevreden.
6: Ik wist dat de rit 4 en 5 twee mooie kansen waren voor mij. Gisteren is het niet gelukt om een sprint van te maken voor de overwinning. Vandaag wel. Daar moet ik mijn ploegmaat Sert voor bedanken. Dan is het mooi dat je kunt afmaken.
3: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en ook iets warmer.
1: Goedenavond. Welkom bij Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
3: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
2: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Say Gold, een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Dit is Noordzee Gold.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.